Heb je op? Ik kan het alsjeblieft. Mee. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat